jaw bula neexee jam dem jam yeleer. Tufandu mbeeg seer du mbeeg laay min mbe jëpp